erin. Voor ieder straatje zonder eind, waardoor ik dans met elke kans die ik zo glansrijk heb verpatst. Toen wees wat mans en schenk ons bij. En deze gin die gaat erin, voor elke stad die ik niet ken, voor elke stroom die ik mij droom.

gezond. Ook deze gin.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

Thank you.

other things.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende 3 jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiek journalist Karel Latré.
3: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
2: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
4: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
2: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parket onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Mazeik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe 4 jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor 1 dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken, vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen

in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten. Soms, ze zegt dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef

gras waaide. Als witte lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden. Dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was. Maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen. En keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen. Maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep. En hoe ze wegvloog, hoog, in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter Dien. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
3: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënte Elke Verbergmoes, de mama van Dien, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dien.
2: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensaar. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in 1,5 jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
4: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
2: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent FM.
2: Welkom, beste luisteraar, bij deze intergalactische derde aflevering van Shapovalov FM. Dit voor Urgent FM. Vandaag schieten wij de ruimte in met muziek die zich met de sterren, de planeten en alles daartussenin bezighoudt. Van stukken over sterrenclusters tot muziek over de omwentelingen van asteroïden en symfonieën over kosmische liefde. U hoort het hier allemaal, het volgende uur, bij Shapovalov FM. Wij beginnen onze ruimtereis op familiaire grond, al is het niet onze moeder aarde. Wel starten wij met Jupiter en haar populaire vertolking van Engels componist Gustav Holst. Dit werk is natuurlijk maar een uitreksel. Holst schreef namelijk een orkestsuite waar hij alle toen ontdekte planeten van ons melkwegstelsel toonschetste. Weinigen weten dat het voor Holst meer om de astrologische betekenis van deze hemellichamen ging. Dit verklaart de ondertitel van dit werk, Bringer of Jollity, Brenger van Vreugde. Al wie het geluk heeft onder Jupiter geboren te worden, naar het schijnt, kent optimisme, vrijgevigheid en edelmoedigheid. Deze muziek vertoont dit uiteraard. Het stuk is exuberant, energiek, hoopgevend, met in het midden passages van adellijke trots en verantwoordelijkheid. Maar nu, zonder meer, het absolute successtuk van Holst, The Planets, deel 4, Jupiter.

Dit was de explosieve Jupiter van Gustav Holst. Van duidelijke, directe muzikale expressie naar iets minder vatbare kosmische muziek. Orion is de naam van een opmerkelijke sterrenconstellatie en de inspiratie voor het gelijknamige stuk van Claude Vivier. Vivier was een Canadees componist uit de tweede helft van de 20e eeuw en stond bekend voor zijn jeu de couleur, een compositorische techniek waar hij met de boventoonreeks speelt om zo zijn muzikaal materiaal bij te kleuren. In simpele termen zijn boventonen tonen die subtiel boven onze gekende noten do, re, mi, fa, sol, etc. meeklinken en hen zo van een specifieke kleur voorzien. Daarom klinkt dezelfde do op een klarinet anders dan die op een bastuba. Dus, de boventonen tonen de toonkleur van de toon, waardoor dezelfde tonen andere toonkleuren kunnen vertonen. Vivier was hierin dus toonaangevend. En om dit aan te tonen, luisteren wij naar zijn bijzonder kleurrijk werk voor groot orkest, Orion.

Na deze Orion van Claude Vivier brengt Shapovalov FM op Urgent FM iets geheel unieks. Orion was muziek over een sterrenconstellatie. In dit werk zoomen wij dieper in op dit fenomeen, om te arriveren bij een sterrencluster genaamd Pleiade, in de constellatie Taurus. Griekse architect en componist Yannis Xenakis schreef zijn vierdelige Pleiade voor 6 slagwerkers. 3 van deze delen houden zich elk bezig met een specifieke categorie slagwerkinstrument. 1 deel over instrumenten waarop metaal wordt geslagen, 1 deel waar enkel op beestenvel wordt geslagen en 1 deel waar enkel klavier-percussie-instrumenten worden gebruikt. Denk aan xylofoon, vibrafoon en marimba. Het vierde deel, hetgeen wij nu gaan horen, gebruikt al het genoemde door elkaar en heet daarom mélange. Xenakis heeft voor dit werk trouwens een nieuw slagwerkinstrument ontwikkeld, de sixen. Dit instrument bestaat uit 19 bronzen, stalen en aluminium latten, bespeeld door hamers, en produceert tonen die in ons gewone muzikale systeem ongehoord zijn. Deze microtonen zijn klanken die zich tussen onze afgebakende klassieke do, re, mi, etc. bevinden. Het bijzondere resultaat hoort u direct. Het deel uit Pleiade dat wij nu gaan horen, begint namelijk met een overrompelende passage van een groepje simultaan spelende sixen. Dit is Mélange uit Pleiade van Yannis Xenakis.

na deze overweldigende melange uit Pleiade terug iets subtieler. Kaija Sarriaho schreef in 2005 een vluchtig orkestraal werk getiteld Asteroïde 4179, Tutatis. Het tracht de mysterieuze rotaties van dit gigantische, rondtollende object te vatten via een nogal moeilijke, vast te grijpen muzikale schets. Van veraf aanschouwen wij hoe deze planetoïde alsmaar dichterbij komt, tot zij overweldigend voorbijraast om ons dan bewogen en aangedaan onverschillig achter te laten. Geniet van deze korte, maar gedetailleerde impressie van een enorm, eenzaam, onvoorspelbaar roterend rotsblok in de ruimte. Dit Tutatis van Sarriaho.

Na deze delicaat geschreven toonschets zijn de Toutatis van Kaija Sarriaho nu veel explicietere muzikale vertoningen. En een persoonlijke favoriet, overigens. Wanneer Olivier Messiaen muziek over liefde neerpent, moet dit het aardse overschrijden. Kosmische liefde, een lofzang aan de vreugde, een werk over de ritmische dans der tijd. De Turangalila-symfonie is het allemaal. Messiaen omschreef het werk zelf als volgt. Bovenmenselijk, verblindend, overvloeiend, ongelimiteerd. Laat mij er zelf ook nog enkele adjectieven aan toevoegen. Excessief, sentimenteel, felgekleurd, maniacaal euforisch en hysterisch. U zal mogelijk een eigenaardige, golvende, elektronisch geproduceerde klank horen bij het beluisteren van deze Turangalila-symfonie. Dit is geen radiostoring of poging tot communicatie door een buitenaards wezen, maar de in de jaren 40 in Parijs nogal trendy On de Martenot. Een klavierinstrument dat via een lange draad een geproduceerde toon alle kanten op kan manipuleren. De eerste associatie zal die zijn van menig soundtrack van Amerikaanse science fiction films uit de jaren 50 en 60. Nog voor deze uitbuiting van Hollywood was de On de Martenot een vaste waarde in het oeuvre van Messiaen en al zeker in zijn Turangalila. Wij horen een selectie van 3 delen uit dit 10-delige, 1,5 uur durende werk. Haar introductie, de tweede Développement de l'amour en tot slot het vrij vertaalde 5e deel getiteld Vreugde van het bloed van de sterren.

0: Wat valt er nog te programmeren na de Tourangalila van Messiaen? Niets, inderdaad. Vandaar dat wij aan het einde gekomen zijn van deze derde aflevering van Shapovalov FM. Dit op Urgent FM, met muziek uit de kosmos. Volgende week iets meer informatie en iets minder muziek, met een programma rond de klanken van Vlaanderen in de vorm van een podcastachtige luistershow. Dit telkens op donderdag om 11 uur. Hopelijk tot dan.
1: Dit is Urgent FM.
2: 12 uur.
1: Urgent. Urgent FM.
3: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

lieve Lille, naast het eethuis bestek, achter zware gordijnen, staat de chadiscotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louise, Clouseau kocht er ook een, maar die past niet precies.

In de straat van Bohème neemt een dame je mee. Er wordt soms geschoten, de wet zwijgt gedwee. Dansen, drinken, betalen, taxi geel, taxi zwart. Op de kaai van de mossels begint reeds de maart.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleren van het departement Zorg.
3: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt grippige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
2: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
2: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

I was afraid of being alone. Yeah, I'm scared.

it's about.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
3: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deel een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat dat eigenlijk maar om 33%.
4: Ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk. Dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
5: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen. Die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
4: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Urgent FM.
3: Dag 9 van Filmfest Gent en dat betekent dat we stilaan de laatste dagen van het festival beleven, de laatste films zien, de laatste acteurs zien passeren op de rode loper.
4: Ja, maar laten we het wel positief houden, want er komt Absoluut. Nog heel wat moois aan en daar vertellen we jou alles over. Ik ben Thomas, naast mij zit Victor en we hebben heel wat films voor jou klaarstaan die we heel graag willen bespreken. En Bon Petit Soldat, Dao, Late Flame, om maar een paar te noemen. Mm-hmm. We hebben het ook over Braindonk, de serie van Kevin Janssens die gisteravond in première ging op het filmfestival hier met toeters en bellen.
3: Ja, tot 8 uur, liever vanavond, hebben we het over films en misschien hier en daar ook over een boek of een serie inderdaad. Maar we zitten in het centrum van het universum, in het centrum van het land, in het centrum van Gent, in het centrum van Filmfest, heel specifiek in het Filmfest Café, de grote witte tent. En daar kan je ons rechtslangs achter vinden. Kom er eens langs, luister mee. Goedenavond en welkom.

0: Het is redelijk warm vandaag, dus niet echt film meer, maar toch is het nog een paar dagen filmfest. En gaan we nog een paar dagen in de zalen, in de cinemazalen vertoeven om nog enkele films te zien en genieten van die laatste films op filmfest. En er loopt hier altijd heel veel volk rond, hè. Rond de cinemazalen, verspreid over Gent eigenlijk, over al die verschillende zalen. Bezoekers komen kijken naar de films, maar er zijn ook recensenten die hier rondwarrelen, in en uit de zalen, heel veel films zien. En onder andere ook de mensen van Filmfix. Dag Zita.
1: Hallo.
0: Kan je even uitleggen, je werkt voor Filmfix. Wat is dat precies?
1: Filmfix is een nieuw, gratis, Nederlandstalig filmmagazine.
0: Oké, en wat is jouw rol daar dan in? Wat doe jij precies?
1: Ik ben eigenlijk stagiaire. Dus ik help waar nodig. Ik mag je helpen met artikel op de website zetten, online component, maar ook recensies schrijven bijvoorbeeld.
0: Oké. Klinkt zeer fijn. We keren even misschien een maand terug, hè, naar half september. Toen maakte Filmfest het programma bekend. Is dat iets dat je dat meteen bekijkt? Duik je daar dan meteen in om het volledige programma te zien? Of laat je dan wel wachten en zie je wel wat dat de reacties zijn op de verschillende films? Hoe pak jij dat aan?
1: Ik ben eerlijk gezegd niet zo voorbereid. Ik ben eerder een last minute. Wat ga ik doen? Oké, dat ga ik doen.
0: Laat het maar om afkomen, zo, ja. Zoiets. Ja. Heb je al veel films gezien?
1: Ik heb er, ik denk, in totaal 10 of zo gezien. Dus voor mij op 2 weken is dat best veel. Maar ik heb gisteren ook met mijn tante aan tafel gezeten die er zeker 60 heeft gezien. Dus
0: 60.
1: Dat is toch iets helemaal anders.
0: Ja. Is er zo één film waar je compleet van de kaart van was?
1: Ja, meerdere.
0: Welk?
1: Maar deze week, Everybody to Kenmure Street was echt wauw, ja.
0: Oké, daar was je best van. Over wat ging die kort?
1: Het gaat eigenlijk over een straat in Schotland. En daar komt een immigratiedienst op af. Mm-hmm. En die gaan 2 mannen deporteren. En de straat verzet zich daartegen.
0: En
1: het is één dag. Het is een heel proces van een protest. En ja, echt een documentaire. Dus echt gebeurd. En supermooi.
0: En het grijpt je bij de keel?
1: Ja.
0: Oké. En je hebt al 10 films te zijn, ongeveer gezien, zeg je. Mm-hmm. Hoe vol zit die filmbatterij dan nog?
1: Ik moet zeggen, wel.
0: Mag eerlijk zijn.
1: Bijna leeg.
0: We zitten nog bijna aan het einde van het festival. Bijna aan het einde van het festival. Ja. Dus ga je nog films zien of is het stilaan voorbij voor jou?
1: Het is stilaan voorbij, ja.
0: We hebben allebei ook een film gezien. Tegenwoordig heet iedereen Sorry.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga daar straks jouw mening over vragen, maar het gaat over een film het is een film van Frederike Michon over een 12, 13-jarig meisje, Bianca. En zij voelt zich niet gehoord, niet gezien, niet geliefd. Ik stel een moeilijke vraag, want je hebt heel veel films gezien, maar hoe, als je even teruggraaft naar dat moment wanneer je die film gezien hebt, hoe heb je die toen ervaren? Hoe ben je toen uit de cinemazaal gekomen?
1: Ik vond het een heel leuk film. Ik vind het leuk dat er plek is om ook jeugdfilms te maken. En het is heel kleurrijk. En er komt muziek in, dans. En daar ben ik wel een sucker voor.
0: Ja, dat snap ik. Maar het is inderdaad een verfilming van een jeugdboek, van een kinderboek, van Bart Moeiaert. Maar het is niet enkel. Ik heb het al van veel verschillende mensen gehoord die de film gezien hebben. Het is niet enkel een film voor kinderen, toch? Hè?
1: Nee. Dat zeker niet. Want ja, ik zat er ook en ik heb mij heel goed geamuseerd.
0: Ja, het is niet specifiek voor kinderen of voor jongeren. Heb je op een bepaalde manier ook herkend in een personage, in Lisa bijvoorbeeld? In Bianca dan? Ja, wordt gespeeld door Lisa van Hemerijk? Ja.
1: Ja, toch wel. Zeker als ze zo eventjes wegkruipt naar zo een eigen ruimte die zij allemaal zelf heeft ingericht. Heel schattig zo. Ja.
0: Dat snap ik. Net voor de film kon ik haar enkele vragen stellen, zowel de regisseur Frederike Michon als Lisa van Hemerijk. We kunnen er even naar luisteren. Bij mij staat nu regisseur Frederike Michon. Wanneer ben je voor het eerst met het boek van Bart Moeiaert, waarop de film is gebaseerd, in contact gekomen?
2: In december 2019 heb ik het boek cadeau gekregen voor mijn verjaardag. Ik heb dat toen in januari gelezen en in februari heb ik koffie gedronken met Bart om te vragen, mag ik dit alsjeblieft verfilmen?
3: Het boek is geen actiefilm. Het is een actieboek. Het is niet dat daar spectaculaire achtervolgingsscènes in zitten. En het is eerder een psychologische setting waar je af en toe tussen de regels moet doorlezen. Hoe moeilijk is dat om dat te vertalen in een film?
2: Ik vond dat best moeilijk. En ik heb heel vaak in het ontwikkelingsproces van mensen gehoord, er gebeurt niks. Maar ik weet niet, ik heb altijd gezegd, ja, dat is helemaal niet waar. Er gebeurt heel veel. Oké, ik geef toe, het is binnen in het hoofd van dat meisje. Maar ik wou zo graag dat de wereld zag wat er kan gebeuren binnen in zo'n hoofd. En het was zo mooi iets om daar beelden op te mogen proberen plakken. Dus ja, was de uitdaging waard.
3: Ja. Bianca is een 12, 13-jarig meisje. Haar moeder noemt haar, hoe zal ik het zeggen, een meisje die een plan nodig heeft, die een handleiding nodig heeft. Haar papa vindt haar onhandelbaar. Hoe zou jij haar omschrijven?
2: Heel leuk. Heel interessant, heel creatief, verward en in rouw om de gezinssituatie die is veranderd en daardoor met een gedrag dat misschien niet altijd even makkelijk is, maar wel echt ja, mag er zijn en moet er zijn en moet erkend worden als noodzakelijk, denk ik.
3: Heb je tijdens het maken van de film zelf vaak moeten terugdenken aan je eigen tienerjaren?
2: Ja. niet zo letterlijk, in die zin dat mijn gezinssituatie of zo is op zich niet vergelijkbaar met die van Bianca. Maar de overspoeling en de verwarring van wat moet ik doen met al deze gevoelens en gedachten en hoe komt dat niemand mij lijkt te begrijpen, dat zeker wel. En ook, ja, Lisa was ook gewoon een beetje Bianca. En dus dat is zo mooi, zij kan zo soms aan het staren zijn of...
3: Ja, ja, ja.
2: En
3: ja.
2: Daar kende ik wel.
3: Ja, ja, maar ze is er intussen bij komen staan. Hè. Lisa, hallo, dag Lisa. ik ga misschien dezelfde vraag ook stellen aan jou. Je speelt Bianca, een 12, 13-jarig meisje, met de moeder die een beschrijving heeft, de vader die haar onhandelbaar vindt. Maar hoe zou jij haar zelf dan omschrijven?
4: De eerste woorden die er bijna altijd worden gebruikt is dat ze niet gezien is. En van buiten lijkt ze misschien heel arrogant en zo, maar in principe is ze heel kwetsbaar en zoekt ze zichzelf. En ja, ze heeft het ook zelf niet gemakkelijk. Dus ja, hoe ik haar beschrijf.
2: Heel erg leuk.
4: Ja, ze is echt, ook, ze ja. Is echt een fantastisch meisje. Ja. Als je haar kent, I bet you you're gonna love her.
3: Het zou een vriendin van jou kunnen zijn.
4: Ja, echt 100%. Ik zou echt besties met haar zijn. Ik zou in haar kamer is zo cool. En haar collages maken en zo. I wish dat ik dat zou kunnen.
3: Heb jij zo'n doos onder het bed van je moeder staan of niet?
4: Ik heb een doos onder mijn eigen bed staan. Maar daar zitten gewoon brulletjes in. Nee. Maar ik ben wel collages aan het maken, maar ze zijn niet zo mooi. Ik kan dat niet zo goed.
3: De film is al gigantisch goed onthaald geweest in Berlijn. Hebben jullie hier nog stress voor?
2: Ja, ik heb massa stress.
4: Ik had heel veel stress en nu ben ik gewoon heel veel fun aan het hebben. Dat is altijd zo. En dan, ja, dat klinkt raar. Maar ik had echt extreem veel stress. Heel deze ochtend en heel gisteren. Ik was aan het doodgaan.
2: Ik was niet aan het doodgaan.
4: Ik was wel aan het doodgaan.
3: Maar mag ik jullie bedanken voor deze mooie film?
2: Ja, bedankt.
3: En veel succes.
2: Dank u.
0: Ja, Lisa van Hemelrijk en de regisseur Frederique Migon, die ik daar even kon spreken op de Rode Loper. Ik heb ook nog een van de andere actrices kunnen spreken, Sashili Gholimalasat. Zij doet ook mee. Kan je even haar rol beschrijven, Zita?
1: Ja, zij is dus het idool van Bianca.
0: Ja.
1: En die speelt mee in een soap waar zij vroeger met haar vader heel vaak naar keek. En plots staat hij in haar woonkamer, want de zoon komt met haar kleine broertje spelen. En
0: dan gebeurt er van alles. We gaan nog niet te veel vertellen. Inderdaad, dan gebeurt er van alles. Het is een verhaal die zich afspeelt op één dag in één huis. Op een bloedhete dag. En daarover kon ik Sashli ook enkele vragen stellen.
3: We staan op de Rode Loper voor de film Iedereen heet tegenwoordig. Sorry, en ik sta hier met Sashli Gholimalasat. De film gaat over Bianca, een 12, 13-jarig meisje. Haar moeder noemt haar een meisje met een handleiding, die een handleiding nodig heeft. Haar vader vindt haar ja, onhandelbaar. Hoe zou jij Bianca omschrijven?
2: Ja, ik kom daar binnen als een vreemde in het huis, waardoor ik totaal niet Bianca op die manier zou omschrijven zoals haar ouders haar omschrijven. Dus ik zie haar met
5: nieuwe ogen, een nieuwe blik. En ik vind haar gewoon een heel spannend, nieuwsgierig meisje die op een mooie manier eigenlijk het leven aan het ontdekken is, aan het bestuderen, aan het observeren is. En Billy is eigenlijk iemand die haar opmerkt, dat is het. Ze herkent misschien iets van zichzelf daarin en ziet iets van, ja, van haar eigen jeugdigheid, waarin dat ze wel misschien het meisje een sprankel voor de toekomst kan geven.
3: Ja, jij gelooft wel in haar als personage?
5: Het is niet per se dat ze daarin gelooft. Ik denk dat het in Bianca haar hoofd... Hè, er is Billy, maar er is ook Billy volgens de blik van Bianca. En Bianca maakt alles graag groter dan het echte leven, omdat het echte leven ook voor haar te ongrijpbaar is. Dus ik, als Billy zijnde, ik zie niet per se zoiets gigantisch of zo, denk ik, in haar. Ik denk dat ik haar gewoon oprecht een interessant, leuk, observerend meisje vind, waar ik iets van mezelf in herken. Maar dat wil niet per se zeggen dat ik haar op een piedestal ga plaatsen. En dat vind ik ook wel weer heel schoon aan die rol, dat die voor Bianca een heel andere invulling krijgt. Dus zij leest uiteindelijk de mensen in haar leven op een net iets grotere manier dan als ze echt zijn.
3: Ja. Het verhaal speelt zich af, ja, binnen één huis, tuin, in één kleine omgeving. Het is een heel warme dag. Ja, de straat breekt letterlijk open. Het is misschien zelf herkenbaar als we kijken naar afgelopen zomer. Denk je dat het iets is dat zich ook misschien herkenbaar is voor veel gezinnen die misschien die film gaan zien? Of dat het een situatie of mogelijk situatie is dat, ja, veel mensen in Vlaanderen aanspreekt?
5: Ik denk dat de realiteit wel is dat we helaas door klimaatopwarming veel meer eigenlijk genoopt zijn om thuis te blijven tijdens hete zomers. En dat heeft zijn voor- en nadeel natuurlijk. Hè. Maar ik denk wel dat zo die claustrofobie, dat gevoel van claustrofobie, dat gezin eigenlijk ervaart van heel de tijd op elkaar te zitten, dat wel een van de negatieve aspecten zijn van een gezin dat eigenlijk zo, ja, binnenin zijn eigen universum vastzit. En wij hebben eigenlijk als samenleving, als mensen in een samenleving, nood aan het samen zijn. En het feit dat iemand van buitenaf die helemaal anders in het leven staat, helemaal anders is, naar binnen komt en Bianca inspireert, bewijst hoezeer een jonge adolescent nood heeft aan de buitenwereld, aan die buitenwereld ontdekken. Dus ik denk wel dat we in die zin misschien moeten bewust zijn van het feit dat bepaalde veranderingen in het leven ons misschien wel nopen om kleiner te gaan worden en kleiner te gaan denken en onszelf wat meer te beschermen en af te schermen tegen anderen. Maar hoe belangrijk dat eigenlijk is om toch nog altijd open te staan naar de rest.
3: Oké, okay. Dankjewel voor het fijne interview en veel plezier nog.
5: Graag gedaan.
0: Ja, Sashli Golimali zat op de rode loper voor de film. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Ziet, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Wat vond je uiteindelijk van de film? Zou je hem aanraden?
1: Ja, ik zou het zeker aanraden. Ik heb het zelfs al aangeraden aan mijn moeder en mijn 14-jarige zus. Dus voilà.
0: Voilà, heel fijn. Succes nog bij alles wat je doet bij Filmfix.
1: Dank je wel.
0: En misschien tot de volgende keer op Filmfest.

0: Mac DeMarco for the first time. Hoe krijg je de jeugd in hemelsnaam weg van die verdomde schermen? Verschillende pedagogen braken daarover al hun hoofd zonder helaas een passend antwoord te vinden. Chris Rutte en Amanda Adam dachten, if you can't join them, beat them, sorry, then join them. Ze deden onderzoek naar hoe cultuur vandaag op en via schermen wordt gedeeld en beleefd en schreven daarover het boek Schermen met cultuur. Chris en Amanda, welkom.
1: Dankjewel.
2: Goedenavond.
0: Chris, cultuur en schermen, ze kunnen dus wel degelijk hand in hand gaan.
2: Ja, volgens ons wel. Hè. Dus de titel Schermen met cultuur gebruiken we ook met de dubbele betekenis. Enerzijds het schermen met cultuur. Hè. Hoe wordt er in het maatschappelijke debat vandaag in toenemende mate over cultuur gepraat? Hè. En heel vaak is dat toch in soms wat negatieve termen. Zeker als het over jongeren gaat. Hè. Er heerst een zogenaamde klaagcultuur. Jongeren kunnen dit niet meer en jongeren kunnen dat niet meer. Dus we proberen begrijpen hoe er eigenlijk geklaagd wordt over jongeren. Maar we willen daar vooral aan voorbij gaan. En proberen begrijpen ook dat er ook cultuur gedeeld en beleefd wordt op en via die vermaledijde schermen.
0: En hoe is het idee om dit boek te schrijven? Hoe is dat ontstaan, Amanda?
1: Ja, sowieso geven wij vanuit onze onderzoeksgroep Cultuur en Educatie heel wat vakken die te maken hebben met cultuur en educatie en die de twee dus samenbrengen. Waarbij we toch ook wel een grote vraag hebben van hoe bemiddelen we dat nu, hè? Die cultuur, hoe brengen we dat nu tot de jongeren? En eigenlijk zochten we al lang naar een handboek daarvoor, dus we wilden een handboek uitschrijven, maar al snel merkten we dat, ja, typisch zoals bij cultuur het geval is, dat dat toch meer een persoonlijk project werd en dat het eigenlijk ook wel iets werd dat breder uitdraagbaar was. En daardoor ligt er nu Schermen met cultuur, niet alleen voor de academische sector, niet alleen voor onze studenten, maar toch ook wel voor die bredere cultuurliefhebbers.
0: Oké, dus het is wel degelijk een boek dat bedoeld is voor, zoals je zegt, niet alleen studenten.
1: Ja, zeker.
2: Nee, inderdaad. Hè. Dus net zoals Amanda het zei, voor die bredere cultuursector. Maar voor iedereen die eigenlijk met jongeren en cultuur vandaag bezig is. Hè, we proberen nadenken, hoe kunnen we voorbij een beetje de tegenstelling gaan die er vaak gecreëerd wordt. En hoe kunnen we echt van elkaar leren en naar elkaar luisteren. En dat is ook een beetje de manier waarop we het boek hebben opgebouwd. Ja, dus we zitten hier met twee auteurs. We benoemen het ook als een intergenerationele dialoog.
0: Ja, dat staat heel mooi beschreven. Hè? De intergenerationele dialoog over cultuurbeleving en bemiddeling in tijden van schermen. En er zit een kleine generatiekloof, misschien twee, tussen jullie beiden.
2: Hoe bedoelt u?
1: Ja, inderdaad. De generatiekloof is aanwezig. Dus Chris Rutten, professor, is wel degelijk de oudere generatie.
0: Hij hoort moest dat nog meneer Rutten zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ikzelf ben de jongere generatie, al moet ik wel toegeven dat ik niet meer de jongste generatie ben. Maar ja, we bekijken het vaak vanuit hoe relateren we ons aan media, hoe verhouden we ons tot de media. En daar waar ik ben opgegroeid met het internet, met YouTube, met een computermuis in de hand, zal ik maar zeggen, is Chris toch opgegroeid met andere schermen.
2: Nee, absoluut. Hè. Dat is ook een beetje wat we wilden doen met die klaagcultuur. Hè. Dus over Amanda wordt geklaagd dat ze te veel op TikTok zit en naar YouTube kijkt. En over mij werd geklaagd dat ik naar MTV keek op het televisietoestel dat gewoon in de woonkamer stond. En dus we stellen vast dat elke generatie wordt opnieuw een soort klaagzang gecreëerd. En we willen eraan voorbij. Hè. Dus we willen proberen voor mij begrijpen hoe dat die nieuwe mediacontext, of dat dan nu de televisie is op een bepaald moment, het internet dat opkomt, hè, want YouTube is zelfs ook al een oud medium. Er is nu al zelfs nostalgie naar de esthetiek van YouTube, waarbij we vandaag heel sterk op sociale media zitten. Proberen begrijpen van hoe is het anders, maar toch ook hetzelfde. Hè. Ik denk dat die dubbele boodschap is die we wel willen brengen.
1: En dat klinkt allemaal heel mooi, maar in de praktijk was dat vaak... Chris, ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet dat artikel gelezen, maar ik heb wel een TikTok gezien. Mag ik je die doorsturen?
2: En ik moet toegeven dat ik nu een TikTok-account heb. En ik weet hoe ik TikToks moet doorsturen.
0: En hoeveel volgers heb je al op dat account?
2: Eén, Amanda.
1: Met veel plezier.
0: Jullie schrijven ook dat schermen risico's inhoudt, want je hebt een voorbeeld aangehaald waarvan een leraar een video toonde in de klas. Dat was een ongepaste video of zo werd toch gezegd en die leerkracht is ook ontslagen. Dus ook ik weet niet precies wat de video was, maar cultuur brengen en binnenbrengen in de klas kan dus ook wel negatieve gevolgen hebben voor je loopbaan.
2: Mag ik?
1: Take it away.
2: Oké, hier gaan we. We hebben niet veel tijd. Ik vind het een heel mooi voorbeeld en vooral ook dat ik het hier kan brengen en dat we het boek op het Filmfest Gent mogen presenteren. Dus inderdaad, vanochtend in de krant, een tijdje geleden, lazen we in de krant dat een leerkracht op school ontslagen was omwille van een film die getoond werd. Waarbij de eerste reactie is natuurlijk dat het al een zeer expliciete, gewelddadige, dan wel pornografische film zijn die getoond werd. Leerkracht is ontslagen, er werd een klacht bij het parket neergelegd. Verzinnen we niet, stond zo in de krant te lezen. Bij nader inzien bleek dat de film Pink Flamingos te zijn door John Waters, die ik niet kende, maar na enig onderzoek bleek dat een cultfilm te zijn door de cultregisseur John Waters, die vooral in de jaren 70 bedoeld was net om te shockeren. Het is een film die dient om te shockeren, om zeker in de jaren 70 tegen een aantal heilige huisjes te schoppen, wat dat een boeiende case maakt. Hè? Want we zien dat vandaag een leerkracht ontslagen wordt voor het vertonen van die film in de klas. Maar ging je in de jaren 70 naar het filmfestival, kon je die film gezien hebben op het programma. En tegelijkertijd praat je vandaag met de zogenaamde filmsnobs, en ik denk dat Amanda er zeker één van is. Dan zeggen ze allemaal, maar je moet die film kennen, iedereen moet die film gezien hebben. It's one of the 50 films to see before you die. Nu, ik heb het op mij genomen om de film te zien. Ik had perfect kunnen verder leven zonder.
0: Oké, en begrijp je, of is dat niet van belang waarom, of dat je akkoord bent met het ontslag voor het tonen van een film?
1: Ja, het is wel een complexe situatie, denk ik. Ik denk dat we sowieso altijd weer die bemiddelingsvraag moeten stellen. In welke context werd het getoond? Waar werd het getoond? Met wie? En welke begeleiding ging daaraan vooraf? En nu, in dit geval, gaat het over een les zedeleer, waar één leerling alleen zat, die zelf had gevraagd om de film te zien wel, maar die op voorhand eigenlijk geen waarschuwing had gekregen van wat er allemaal in de film zou gebeuren. Zij heeft scènes uit die film opgenomen met haar smartphone, heeft die aan haar moeder getoond nadien. En zo zien we toch ook weer dat de schermen op schermen,
0: ja, hè,
1: ook wel gevaarlijk kan zijn, want dat eigenlijk de reactie van de moeder heeft ervoor gezorgd dat er naar het parket gestapt is en dat er verdere stappen gezet zijn. En ik vind het moeilijk, want enerzijds, of ja, ik denk zeker dat het geen ideale context was om de film in te tonen, maar het is altijd wel eng om na te denken over. Ja, als leraar heb je wel echt een grote verantwoordelijkheid als je cultuur binnenbrengt in de klas.
0: Ja, je weet natuurlijk nooit wie dat er beledigd zal zijn of waarom dat die persoon beledigd zou kunnen zijn. We leven in een aandachtseconomie en aandacht is een schaars goed geworden, schrijven jullie ook. Voor velen is de GSM daarvoor de boosdoener, maar jullie besteden er aandacht aan bij het hoofdstuk Schermen in de hand. Kan dat toestel iets positiefs zijn in de culturele wereld?
1: Ja, ik denk absoluut in de culturele wereld. We schrijven enerzijds dat de smartphone een medium kan zijn tot cultuur. Er zijn heel wat TikTok-trends die eigenlijk de weg leiden naar heel wat vormen van cultuur. Ja, denk maar aan bepaalde esthetieken. Zo gaat de dark academia-esthetiek rond, waarbij we gotische gebouwen zien, klassieke kunstwerken enzovoort in een TikTok-algoritme. Maar wat al die cultuur wel heel toegankelijk maakt en heel democratisch maakt. Hè. We zien het eigenlijk bijna tot bij ons komen, eerder dan dat we zelf op zoek moeten gaan, de musea moeten binnenstappen. Dus op die manier verloopt het iets democratischer. En anderzijds denk ik dat we toch ook wel kunnen spreken van een medium als cultuur. En dat we misschien de vraag moeten stellen, zien we niet al voorbeelden van cultuur op die gsm?
0: Ja, dat is een goede vraag. Zien we voorbeelden van die cultuur op de gsm?
2: Ja, absoluut. Hè. Ik denk een aantal voorbeelden heeft Amanda nu ook al meegegeven. Maar ik denk dat we daar opnieuw voorbij, het idee van het medium dat enkel dan toeleiding geeft tot afleiding, hè, of toch, hè, dat is het idee van die aandachtseconomie. Maar ik denk dat we via die schermen ook in toenemende mate toegeleid worden naar een bepaald aanbod. Hè. En ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is van wat wij in het boek benoemen een zorgzame cultuurbemiddeling. Is dat we, het heeft ook zeker ook te maken met het voorbeeld van Pink Flamingos. Dat we zorg dragen om jongeren naar een bepaald aanbod toe te leiden. Hè. Dat we uiteraard hen de toeleiding geven naar een vorm van cultuur die voor hen onbekend is, maar dat we ook zorgzaam zijn naar de soort perspectieven die zij binnenbrengen en de gevoeligheden die zij binnenbrengen. Dus er is ook heel veel reflexiviteit op de schermen waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Misschien kunnen we die ernstig nemen als we nadenken over cultuurbemiddeling en cultuuronderwijs, eerder dan het altijd als een soort van tegenstelling te zien van de jongeren kennen dit nog niet meer en moeten daar naartoe geleid worden. Misschien kunnen we de vraag ook omdraaien. Welke cultuuruitingen kennen ze wel? En laten we vandaar een gesprek opstarten.
1: En als ik zelf een voorbeeld mag aanhalen, ik denk dat bijvoorbeeld Adolescence heel mooi toont hoe emojis al een taal op zich zijn geworden. En dat is misschien, het lijkt een heel typisch of een heel gemakkelijk voorbeeld, maar het is wel degelijk een taal die gecreëerd wordt door jongeren op de gsm aan de hand van een uniek medium.
0: Ja, ik sta zelf in het onderwijs, dus ik leer elke dag nieuwe woorden bij. Loki van en dergelijke. Dit is een high-key goed interview, mag ik al zeggen. Ik ga het nog wel even vragen, waarom is het zo belangrijk dat jullie dit boek hier mogen voorstellen op Filmfest Gent?
2: Ja, om vele redenen.
1: Moet ik beginnen?
2: Misschien begin jij maar.
1: Ja, ik heb mijn inspiratie hier gehaald. Dus ik ben hier eigenlijk ook al heel veel in de zetel komen zitten om uit te leggen wat er voor mij belangrijk is aan filmeducatie en cultuureducatie. Want ik ben zelf gestart als educatief medewerker bij Filmfest Gent. Vanuit een opleiding taal- en letterkunde. En ik ben eigenlijk dan naar de pedagogische wetenschappen gegaan. Omdat ik het toch wel super interessant vond om na te denken over wat betekent cultuur nu voor jongeren, wat heeft de cultuur als invloed op de maatschappij. Dus enerzijds is het ook wel een beetje die informatie terugbrengen. Dus hetgene wat ik hier heb geleerd, gieten in een boek en daar academische bronnen bij zoeken eigenlijk en dan dat terugbrengen op de vloer hier.
2: Ja, en daarbij aansluitend, ik heb al veel nieuwe vrienden gemaakt dankzij Amanda, dus dat is ook wel fijn om hier op het filmfestival te zijn. Maar ik denk ook het filmfestival als context van cultuurbemiddeling ook, dan merken we toch dat die institutionele bemiddeling, zoals een filmfestival er toch ook in is, dat er heel veel vragen gesteld worden ten aanzien ook van die instituties. Hè. Dus ook maatschappelijk is er toch een toenemende vraag naar wat wordt er geprogrammeerd, door wie wordt het geprogrammeerd, voor welke publiek.

0: en de toekomst van cultuur en kunsteducatie en bemiddeling van en voor jongeren in Vlaanderen vandaag. Allen daarheen dus. Chris en Amanda, heel hartelijk bedankt en heel veel plezier en succes morgen.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

zoete stem van Kurt Vile. Het is duidelijk, oorlog is een thema tijdens deze editie van Filmfest. Openingsfilm Coward van Lucas Dont gaat over de Eerste Wereldoorlog, ook de slotfilm

0: Zwaar. Hij speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er nog wat films die een link hebben met een conflict in de wereld. En gisteren ging de serie Braindonk ook in première op het filmfestier in Gent. En ook daar zitten we dan in de jaren 40 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dag Sien.
1: Hallo.
0: Je hebt al een aflevering kunnen zien, hè, van Braindonk.
1: Ja, ik heb de tweede aflevering kunnen kijken gisteren.
0: Mm-hmm.
1: De eerste nog niet.
0: De eerste nog niet. Maar ben je ervan bekomen?
1: Oh ja, het is natuurlijk een heel pakkend verhaal. Hè. Het gaat over de oorlog, wordt meegenomen in een heel zwaar verhaal, maar ik vond het heel mooi verteld.
0: Mm-hmm. Het is inderdaad heftig, het is zwaar, er gebeurt best heel veel. Kan je misschien even schetsen waar we zitten? Hè? Want als ik langs de A12 rij van Antwerpen naar Brussel, dan zie ik inderdaad dat grote fort van Braindonk liggen. Waar zitten we dan precies?
1: Ja, dus Braindonk is eigenlijk een fort dat werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog als gevangenisplaats, als tussenstop eigenlijk om door te gaan naar de concentratiekampen.
0: Ja, dan effectief de concentratiekampen verder in Duitsland en Polen.
1: Ja.
0: Hè? Ja. Hoe zit het verhaal precies ineen? Kan je dat even kort uitleggen zonder al te veel te vertellen?
1: Ja, geen spoilers. Nee. Het gaat over het koppel Rick en Elisabeth. En na een mislukte verzetactie worden ze eigenlijk gesplitst. Rick wordt met zijn vader, Leon, opgenomen in Braindonk. En Elisabeth die moet onderduiken.
0: Oké. Okay. Dan hebben we het over twee acteurs die nog niet de naam dragen van Kevin Janssens. Hè?
1: Nog niet, nee. Kevin Janssens speelt zelf de rol van de bewaker Vaas.
0: Mm-hmm.
1: En die speelt eigenlijk een beetje dubbelspel.
0: Ja, dubbelspel. We gaan daar ook nog niet te veel verder op ingaan dan.
1: Nee.
0: Maar je hebt gisteren wel, stond je wel tijdens op de Rode Loper, hè, vlak voor de première. Wat zag je daar? Was je daar wat overweldigd?
1: Ja, het is natuurlijk een supergoede cast. Het vol met BV's. Er waren ook heel veel BV's aanwezig. Dus er waren heel wat koppen waarvan je dacht, die ken ik.
0: Ja, ik ben nu even aan het denken. Evelien Bosmans heb ik gezien.
1: Ja.
0: Ja, Kevin Janssens uiteraard, want hij is regisseur, speelt ook, ja, is
1: mee,
0: ook acteur.
1: Mee, heeft ook meegeschreven.
0: Meegeschreven ook, ja. Uiteraard. Wie heb ik nog gezien? Jan Bijvoet zag ik daar ook passeren. Heel veel bekende Vlaamse acteurs en actrices. Het is echt een sterrencast. Wie heb je uiteindelijk dan kunnen strikken voor een interview?
1: Kevin Janssens.
0: Hoppa, meteen.
1: Ja, super, super spannend. Heel aangename man.
0: Ja.
1: Super sympathiek.
0: Kwam mij goed over, had hij stress?
1: Hij had heel veel stress, want mijn eerste vraag was of hij het spannend vond. En hij zei toch van wel.
0: We gaan eens luisteren naar dat interview.
1: Ja. Ik ben hier met Kevin Janssens. Kevin, vind je het spannend nu je hier bent als regisseur? Of ben je het eigenlijk al een beetje gewend na zoveel keren op de rode loper staan?
2: Nee, dat raakte nooit gewoon. Ik heb er altijd heel veel zenuwen voor. Het is altijd heel veel stress, ja. Om op een goede manier op de vragen van jullie te antwoorden.
1: Je vertelde aan de tafel van Gert dat je Braindonk eigenlijk beschouwt als je kindje. Omdat je er al jaren mee bezig bent. Waarom wilde je net dat verhaal aan het licht brengen? Waarom Braindonk?
2: Omdat er ongeveer dagelijks 75.000 mensen voorbij Braindonk en niemand weet eigenlijk wat daar gebeurd is. En ik ben altijd geïntrigeerd geweest door de Tweede Wereldoorlog. En ik vind het heel belangrijk dat je geschiedenis in de ogen moet kunnen kijken. En vooral ook omdat echt niemand weet wat er in Braindonk is gebeurd. En niet alleen de Duitse bewaking daar, maar vooral de Vlaamse bewaking daar intrigeerde mij. Waarom dat die Vlaamse mensen daar mannen zoals ik martelden, kleineerden, hun identiteit afnam. Dat vond ik heel interessant om te onderzoeken.
1: Je sprak met mensen die gruwel echt beleefd hadden. Hoe voelde het om na die verhalen nog rond te lopen in het fort?
2: Na een tijdje word je daar wel gewoon het fort, omdat ik er echt dagelijks of wekelijks kwam. Maar het was vooral toen de acteurs begonnen te draaien, toen de acteurs voor de eerste keer die gevangenenkostuums aan hadden, was het wel heel intens om te zien, omdat op een gegeven moment stonden we opgeleind. De gevangenen stonden opgeleind en ik had een originele foto. En ik keek naar het beeld dat we aan het maken waren en dat was echt copy-paste en dat hakte er wel in. Dat was echt van oké, we zijn echt de geschiedenis eigenlijk nu terug aan het vertellen. En dat was wel een heel intens moment.
1: Oké, super. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel, veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Ja, je hoort het goed hoor. De stem van Kevin Janssens op Urgent FM voor de première van Braindonk gisteravond. Die twee afleveringen die hier voor het eerst zijn vertoond. En we konden ook, en dat was door reporter Andres, Filip Leenaerts interviewen. Dat is dan de andere, de regisseur eigenlijk, die samen met Kevin Janssens de serie gemaakt heeft.
1: Ja, ze hebben een samenwerking gedaan.
0: Oké, laten we even luisteren wat anderen hebben gevraagd.
3: Ik sta hier momenteel met Filip Leenaerts op de Rode Loper van Filmfest Gent. Filip, hoe voelt het om Braindonk eindelijk aan het publiek te kunnen tonen?
4: Ja, dat voelt absoluut fantastisch. We hebben hier 6 jaar aan gewerkt. En het was altijd onze intentie van in het begin van het verhaal van Breendonk terug onder het stof uit te halen. Er lag wel wat stof op. En als je dan ziet wat het circus dat hier vanavond open gegaan is, dan kunnen we wel stellen van oké, er is terug aandacht voor Breendonk. Ja, daar kunnen we alleen maar super blij mee zijn.
3: Je hebt de personages opgebouwd aan de hand van waar gebeurde verhalen en getuigenissen van gevangenen. Hoe was het om aan de hand van die getuigenissen dan een personage te maken?
4: We hebben ons een beetje vrijheid toegestaan. In dat geval hebben we altijd fictieve namen gebruikt en hebben we eigenlijk gesampled uit allemaal bestaande personages. Maar bij de historische figuren die echt gelinkt zijn aan Breendonk, zoals de kampcommandant Philip Schmidt, die fungeert dan wel onder zijn echte naam. Dus daar zit een beetje een dubbelheid in. Van als het echt historische figuren waren, de echte naam, en de anderen hebben we een fictieve naam gegeven, gesampled uit allemaal bestaande figuren en anekdotes en voilà.
3: Heel mooi gedaan om zo de personages tot leven te brengen, maar de serie is ook gefilmd in het fort van Breendonk.
4: Ja.
3: Hoe was het om, na al wat jullie gehoord hadden van alle getuigen, om daar dan te gaan filmen?
4: Ja, dat was heel intens en ik denk ook dat iedereen die erbij betrokken was, dat met het allergrootste respect heeft gedaan, maar dat was ontegensprekelijk een enorme meerwaarde om daar die geschiedenis terug tot leven te brengen, zeker voor de cast, was dat soms heel heftig, emotioneel, maar de openheid waarmee dat Breendonk met ons heeft meegeholpen, dat is absoluut een enorme meerwaarde geweest voor het eindresultaat.
3: Heeft het feit dat jullie in Breendonk gefilmd hebben als regisseur een soort invloed gehad op de manier van filmen?
4: Niet echt. We hebben sowieso gekozen voor een draaistijl die heel organisch is. Niet te strak, niet te romantiserend. We wilden het niet esthetiseren. We hebben daarvoor gekozen om eigenlijk zo dicht mogelijk bij die gevangenen te zijn, om het zo echt mogelijke ervaring aan het publiek mee te geven. Dus ja, in dat opzicht heeft Breendonk wel een soort draaistijl gedicteerd.
3: Het fort Breendonk is natuurlijk een donkere pagina in de geschiedenis van België. Waarom heeft u er net voor gekozen om dit terug aan het licht te brengen?
4: Wat die vraag betreft moet ik echt alle credits aan Kevin geven die een aantal keren naar Breendonk is gegaan. Al 14 jaar geleden, 15 jaar geleden. Daar maar bleef aangetrokken worden door die plek. En dan uiteindelijk een idee voor een reeks op een half A4'tje heeft gezet. En dat was het begin. En dan ben ik erbij gevraagd als scenarist en regisseur. Dan hebben we eigenlijk samen als duo die 6 jaar samen afgelegd.
0: Ja, een klein A4'tje en dat was het begin van de serie Breendonk. Je hoorde Philip Leenaars bij onze reporter Andres, die ze samen met Kevin Janssens die serie heeft gemaakt. Shin, je hebt dus al 1 aflevering gezien, de 2e aflevering. Wat vond je er nu van?
1: Ik vond het supergoed, hè. Ja. Ik ga zeker binge-watchen wanneer het online komt.
0: Want hoe ga je dit aanpakken? Ga je de eerste aflevering nog bekijken en dan nog een keer de tweede? Of hoe?
1: Ja, ik ga hem zeker nog eens opnieuw kijken.
0: Okay, dus volledig van begin tot einde.
1: Begin tot het einde.
0: Ja, okay. Dankjewel om hierover even te komen te vertellen. Vrijdag 22 oktober komt die volledige serie op streams. En vanaf zondag 8 november kan je hem wekelijks bekijken op VRT1 en staat hij ook op VRT Max. En ik ga ook verder kijken. Hi.

0: Urgent FM.
1: 12 films maken deel uit van de officiële selectie en vandaag bespreken we daar 2 van. Als eerste is het de beurt aan Dao van regisseur Alain Gomis, die je misschien ook kent van Félicité, de winnaar van de Zilveren Beer in 2017. Laurence, eerst en vooral welkom.
2: Dank u.
1: Het is je eerste keer hier in de sofa.
2: Ja, dat klopt.
1: Oké, heb je er een beetje zin in?
2: Tuurlijk, ja.
1: Jij ging dus voor ons gaan kijken naar Dao. Kan je eens vertellen, waar gaat die film over?
2: Dao volgt eigenlijk een vrouw, Gloria, die 2 toch wel belangrijke gebeurtenissen en ceremonies meemaakt. De ene is de bruiloft van haar dochter in Parijs en de andere is de herdenkingsceremonie van haar overleden vader, maar dan in Guinea-Bissau. Dus het zijn eigenlijk 2 verschillende, compleet verschillende gebeurtenissen eigenlijk. Maar we zien hoe die 2 evenementen toch wel op een redelijk gelijkende manier wel worden gevierd.
1: Dus een begrafenis van haar vader wordt gevierd zoals een huwelijk in Parijs?
2: Ja, dat klopt. Okay. Het is spectaculair om te zien, maar wel mooi.
1: Okay. En hoe ziet zo'n begrafenis er dan uit?
2: Er wordt veel gefeest, toch wel. Waarschijnlijk met een andere achterbetekenis dan hoe dat er gefeest wordt op de bruiloft. Maar ik merk wel dat echt de dood daar een beetje wordt gevierd. Ook het leven van die persoon die is gestorven. Dat is zeker iets moois om te zien. Ja.
1: Dao, het wordt uit hoofdletters geschreven, dus is het een afkorting? Of zit er een bepaalde betekenis achter de titel?
2: Ja, Dao staat eigenlijk voor een voortdurende cirkelvormige beweging die eigenlijk je leven een beetje vormgeeft. Dat vind je denk ik ook wel terug bij de beide ceremonies, want de dood, ja, daar eindigt het leven dan. En dan de bruiloft, misschien de start van iets moois.
1: Ja, The Circle of Life.
2: Ja, voilà.
1: In The Lion King. Het speelt zich... Wat vond je mooi aan de film?
2: Ja, vooral niet alleen de betekenis achter ook het mooie zoeken in de dood. En het misschien wel nabestaan of het nabestaan in de gedachten van uw nabestaanden. Maar ook gewoon het visuele, zeer mooie kleuren. Ik heb er echt van genoten.
1: Ja. We volgen het verhaal door de ogen van Gloria. Zij staat centraal. Wat voor personage is zij of wat voor persoon is zij?
2: Ze is een moeder die wel veel geeft natuurlijk om haar dochter en het ook belangrijk vindt met wie ze trouwt. Maar ze is ook een echte, hoe omschrijf ik het juist, een vrouw die echt nadenkt, die diep in gedachten verzonken zit, meest van de tijd. En je merkt dat ook wel aan haar.
1: Iemand die diep in gedachten verzonken zit in een film, hoe doe je dat zonder dat het saai wordt?
2: Je merkt gewoon aan haar, ze staart heel veel in het oneindige of naar bijvoorbeeld familie en vrienden. En ja, haar ogen spreken meer dan haar woorden. Ja.
1: Dan heb je wel een sterke actrice nodig.
2: Ja. Cathy Correa, een goede actrice. Ze heeft dat heel mooi vertolkt, vind ik.
1: Okay. 20 draaidagen was het, gelijkwaardig verdeeld over beide continenten. 200 uur aan beeldmateriaal. En daar heeft Gomis en zijn team 3 uur film uit geboetseerd. Ja. Kan die film ook 3 uur lang jouw aandacht houden?
2: Het was lastig, maar eigenlijk vind ik dat heel goed heeft meegevallen. Het is ook een heel dynamische film, dus er wordt inderdaad veel gefeest en zo. Dus je hebt heel veel animo en heel veel chaos ook op een bepaald moment. Maar dat wordt ook goed afgewisseld met rustigere momenten en door rustige muziek dan van pianostukken die gemaakt zijn door de neef van Gomis, de regisseur. Dus ja, het is heel afwisselend, wat ook wel een beetje zorgt voor wat rust in je brein.
1: Ja, dus die hevige feestscènes die worden afgewisseld met mooie rustmomenten
2: en
1: misschien die innerlijke reflectie van Gloria. Je vertelde ook dat in het midden van de film er even een uitstap wordt gemaakt.
2: Ja, plots vertelt een man gewoon een verhaal uit zijn leven. Hij is blijkbaar tijdens een oorlog een van zijn vrienden kwijtgeraakt. En dat is iets toch wel opmerkelijk, vind ik, dat we plots even het plot verlaten en toch een zijsprongetje maken naar een ander verhaal dat we horen van iemand die eigenlijk niet echt iets te maken heeft met het effectieve plot van de film, maar het was welkom.
1: Ja, de film kwam ermee weg.
2: Ja,
1: okay,
2: zeker.
1: Top. Wat neem je eruit mee?
2: Zeker openstaan voor andere culturen. Dat ook mooi is om andere culturen en manieren hoe zij omgaan met de dood te leren kennen. En ja, okay. Vooral dat.
1: Dus het vieren van de dood, of eerder het leven dat geleefd
2: ja,
1: is.
2: Ja, voilà.
1: En uiteraard ook het huwelijk. Okay. Ja. Je zou hem dus zeker aanraden voor mensen die nog een keuze moeten maken?
2: Zeker.
1: Oké, wel, jullie hebben geluk, want morgen speelt hij nog op 16 oktober om 14:15 in Kask Cinema. En Dao speelt ook nog op zondag 18 oktober om 16:30 in zaal 6 in de Kinepolis. Laurens, hartelijk bedankt.
0: Dit is Urgent FM.

0: suspense in het Filmfestcafé op Urgent FM. Want we hoorden net een stukje soundtrack uit een James Bond film. Zeer herkenbaar natuurlijk, want zaterdag is het de slotavond van Videodroom in de Vooruit. En dat zal een zeer, zeer, zeer bijzondere avond worden. En een handvol Belgische artiesten gaat daar aan de slag met de soundtrack van alle films. Of van, niet van alle films, maar toch wel van een paar films van James Bond. En brengen daar hun eigen versie van. Ja, dat wordt de moeite, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Was jij fan van James Bond?
0: Ik heb ze niet allemaal gezien. Ik ken mensen bij Urgente Film die grotere fan zijn, laat ik het zo zeggen.
1: Zet er voor ons.
0: Ik heb er enkele gezien en ik ben altijd wel onder indruk. En ook van die verschillende acteurs. En ze zijn nu op zoek naar een nieuwe James Bond. Ik ga ook zaterdag en ben zeer benieuwd wat ze ervan van gaan maken. Maar intussen zijn we 7 uur gepasseerd. Opa. En er is al wat gebeurd, hè, afgelopen uur.
1: Ja, inderdaad, al een paar interessante projecten gepasseerd. Een aantal filmanalyses gehoord en ook de stem van Kevin Janssen.
0: Ja, dat gebeurt ook niet vaak.
1: Inderdaad, ik weet zeker dat onze luisteraars hun avond en dag niet meer stuk kan. Blijf bij ons wel, want er staat nog heel wat op het programma.
0: Inderdaad, we hebben zo meteen nog een gesprekje over Un Bon Petit Soldat. We hebben het ook nog over de film Moskas, Late Fame. En ook nog, we gaan ook nog weer naar een oorlog, opnieuw. Naar die tussen Oekraïne en Rusland, How to Divorce During a War. Daarover hebben we het ook nog. En intussen draaien we ook nog heel fijne muziek. Zoals deze van Flora Hibbert. Dit is Code. Goedenavond en welkom bij Urgent FM.

0: Het aanbod films is hier groot op Filmfest, bijzonder groot. De verschillende soorten films, heel veel thema's, verschillende genres, maar ook heel veel verschillende talen. En voor de volgende film, voor de film Moscas, moeten we ons beste Spaans bovenhalen. Dag Wega.
1: Hallo.
0: Hallo. Heb je je beste Spaans bovengehaald tijdens de film?
1: Ik heb geprobeerd, maar mijn beste Spaans is geen Spaans, maar ik heb mijn best gedaan.
0: Gelukkig waren er ondertitels, denk ik dan.
1: Inderdaad, ja. Die hebben wel geholpen.
0: De titel van de film, Moscas, wat betekent dat?
1: Ah, wel, dat betekent vliegen en daarmee verwijzen we naar het insect en ja, de activiteit.
0: Ja, oké, okay. helder. Heb je dan ook veel vliegen gezien tijdens de film?
1: Ah, wel, in het begin van de film was er wel een heel uitgebreide scène met een vlieg. Okay. Maar daarna, doorheen het verhaal zelf, is het niet echt dat er letterlijk vliegen aan bod komen. Ik denk dat je het dan misschien eerder wat metaforisch gaat moeten zien.
0: Ja, dat, dan moet je de hele film zien natuurlijk om dat aspect op te lossen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar misschien, ja, die vliegen die kunnen gelijk staan voor gelijk mensen in je, ja, huis dat je misschien niet wilt. Of zo mensen in je omgeving dat je niet direct wilt.
0: Ja, want we moeten misschien even het verhaal zetten. Hè. Waarover gaat het?
1: Ah, wel, het gaat dus over een beetje een vrouw die zich wat afgezonderd is van de wereld. Allee, ze is een beetje bitter toe naar alles en iedereen. En om aan geld te komen, verhuurt ze een van haar kamers. En daar trekt een vader in. En stiekem neemt hij ook zijn zoon mee. Nu, door omstandigheden gaat die vader uiteindelijk een beetje weg moeten. En gaat zij met dat kind zijn. En daar, die band, dat wordt dan vooral wat ontdekt tijdens die film.
0: Ja, hoe dat afloopt, daarvoor moet je inderdaad naar de film kijken. Is je iets bijzonders opgevallen tijdens het kijken van de film?
1: Ja, tijdens het kijken van de film ten eerste, hij is een zwart-wit.
0: Volledig zwart-wit?
1: Ja, volledig zwart-wit. Er is niet een secondje dat er zo opeens een scène van kleur is. Helemaal zwart en wit.
0: Oké. Okay.
1: Heel stille beelden ook. En ook, er was een heel blijvend motief een beetje van zo Space Invaders. Ik weet niet als je het spelletje kent, Space Invaders.
0: Ja, nooit gespeeld, maar ik denk dat ik wel weet. Hoe ziet dat eruit?
1: Ah, wel, dat zijn dus al die alientjes die zo op je afkomen en dan moet jij ze van beneden weten af te schieten.
0: Ja, doodzitten.
1: Echt, spelletje uit de jaren 70. Maar dat spel komt heel vaak voor. Letterlijk, het heeft een functie in het narratief, maar ook eerder zo'n beetje als motief. Het is ook wel een metafoor in de film. Waarvoor? Misschien dat je daarvoor wel best de film kijkt.
0: Oké. Als je zegt van ja, het is een gezin dat bij iemand intrekt, moet ik het zien als een zware film?
1: Het is wel een film die wel niet wegkijkt van een paar zware, heftige thematieken. Maar het is niet dat die echt heel expliciet worden behandeld altijd. Het is niet dat daar heel veel over wordt gesproken, in beeld wordt gebracht. Het is eerder dat je weet dat dat een beetje op de achtergrond aan het spelen is, die zware thema's. Daar wordt vooral naar gealludeerd.
0: Oké. Okay. Heb je een idee voor wie moet deze film zien? Of is het gemaakt voor een breed publiek? Wat denk je?
1: Ik denk niet dat hij voor een heel breed publiek is gemaakt. Het is een redelijk trage film, vooral in het begin. Het duurt wel eventjes voordat je zelfs geïntroduceerd wordt aan gelijk een van de hoofdpersonages. Het is ook in zwart en wit, wat ook niet voor iedereen, denk ik, weggelegd is.
0: Ja, absoluut.
1: En ook, zoals ik zei, het gaat een beetje traag. Hij is vooral, denk ik, bedoeld voor mensen die ervan houden om zo wel character studies te hebben in een film. Die wat meer gaan ingaan op zo de banden tussenin bepaalde personages. Vooral wanneer dat die personages inherent personages zijn die vaak in conflict met elkaar zouden zitten. Daar gaat die film wel goed op in. Dus als je dat leuk vindt om zo van die banden te zien en hoe dat die ook mogelijk kunnen ontwikkelen, zou ik die film gaan aanraden.
0: Ja, als je fan bent van een actiefilm à la James Bond of Tom
1: inderdaad,
0: Cruise.
1: Heel veel actie is er niet. Er gebeurt ook niet zoveel van wow, wat
0: spectaculaire scènes.
1: Inderdaad. Nee. Mm-hmm. Maar wel een aangename film om te zien.
0: Oké, en inderdaad de banden te ontdekken binnen een familie, binnen een gezin of ruimer zelfs dan
1: exact.
0: Dat. Ja, tussen personen, tussen mensen. Laten we het zo samenvatten. Heb je er uiteindelijk van genoten? Vond je het een goede film?
1: Ik vond het een toffe film, maar ik moet wel, als ik heel eerlijk ben, zeggen dat hij mij wel al ook aan een andere film heeft doen denken. Ik ben de naam ontglipt, maar nu even Central Station, dat was hem.
0: Exact.
1: Central do Brasil, de originele naam. Mm-hmm. Want die gaat ook een beetje over dezelfde zaken, als in dat er een oudere vrouw is die ook een beetje bitter is. En dan heeft hij dan opeens moet hij zo wel zorg dragen voor een kindje dat op zoek is naar een van zijn ouders. En dan gaat die band ook ontdekt worden. Ik zag heel wat parallellen met die film, maar ook daarbuiten, het is uiteraard niet dat zo een kopie daarvan is. Er zijn heel veel originele aspecten eraan. Maar het was ook sommige bepaalde dingen die in het verhaal gebeurden, moest ik wel zeggen dat ik wel zag gebeuren. Ik voelde wel dat dat die richting uitging van, ah ja, tuurlijk. Ja. Het is niet dat ik echt zo gelijk, wow, gechoqueerd was, maar gelijk een plotse twist. Je voelde het wel een beetje aankomen. Maar dat betekent niet dat het geen toffe film was om te kijken. Mm-hmm. Misschien als je, ja, cinema... misschien als je Central Station nog niet hebt gezien, dat je dan ook zo nog niet direct al zo'n beetje datzelfde narratief hebt gezien.
0: Dat je inderdaad meer verrast wordt. Ja.
1: Exact.
0: Maar dus, zwart-wit, was het jouw eerste zwart-wit film?
1: Nee, ik heb al een paar zwart-wit films gezien. Zowel echt oude films die wel in zwart en wit moesten gefilmd worden, als films die ervoor hebben gekozen om dat als een stilistisch eigenschapje te gaan hanteren. Ik heb ook echt al een paar van mijn favoriete films zijn ook wel zwart en wit. Bijvoorbeeld 12 Angry Men vind ik persoonlijk echt een fantastische film. Mm-hmm. Ook en dan recent, recenter, als in La Haine bijvoorbeeld ook echt in zwart en wit. Maar ik vond dat ook echt zo'n zalige film.
0: Oké, heel
1: dus
0: fijn.
1: Dat was zeker geen kenmerk dat mij daar zo gelijk van wegschrikte.
0: Ik kijk nog even in het programma. Wanneer kan je de film nog zien? Daarvoor moet je naar De Sphinx. Die heeft al, denk ik, gespeeld vrijdag. Gaat hij nog? Morgen speelt hij nog om 10:30 in De Sphinx. En ook zondag om 8:00 in De Sphinx. Dan kan je terecht daarvoor Moskas.
1: Ja.
0: Dankjewel, Wegan, om deze te komen uitleggen, die film.
1: Dankjewel om mij te hebben ontvangen.

Ja, deze man hoef ik niet meer te introduceren of af te kondigen. Rocketman was dat. En vanavond kan je nog een andere ster zien in Gent, namelijk Johnny Depp. Enfin, niet echt, wel een film waarin hij meespeelt uit 1995, genaamd Dead Man. En dankzij Videodroom is dat vanavond in de theaterzaal van de Vooruit met een live soundtrack eronder. De Gentse gitarist Philip Wouters verzorgt die soundtrack voor de film Dead Man. Helaas uitverkocht, maar Philip Wouters doet dat onder andere met dit nummer van Neil Young.

0: Terwijl Neil Young nog zachtjes op de achtergrond verder speelt, gaan wij verder naar de volgende film, Late Fame. Timon, onze koene leider, die stelde ons deze middag de vraag: voor welke acteur of actrice ren jij naar de filmzaal? Bij mij is dat Jake Gyllenhaal, zelf als die in The Bride speelt. Voor Timon zelf is het Willem Dafoe. Dus je kan zijn jaloerse blik wel voorstellen wanneer Maxine de film Late Fame toebedeeld kreeg. Een film met in de hoofdrol, jawel, Willem Dafoe. Maxine, welkom.
1: Dank u wel.
0: Ben jij een fan van Willem Dafoe of van Greta Lee?
1: Beide, absoluut. Ja. Willem Dafoe heeft al ondertussen enorm veel films gemaakt. Ik ben altijd van alles die hij ongeveer maakt.
0: Ja.
1: Ook hier speelt hij fantastisch, net zoals Greta Lee. Goede chemie op scherm.
0: Ja, Greta Lee, misschien net iets minder bekend van Willem, Willem Dafoe, waar kennen we haar van?
1: Past Lives heeft ze ook ingespeeld. Ook

0: die getormenteerde, soms gekke genieën?
1: Ja en nee. Het is, zoals ik al eerder zei, het is een heel rustige film. Het kijkt heel makkelijk weg. Het is niet de grote drama. Iets dat we misschien wel wat meer gewend zijn van Willem. Het is, ja, je merkt die rustige wereld van het schrijven en het artistieke erin vertaald.
0: Ja. Greta Lee, is zij degene die het personage van Willem Dafoe, Ed, ontdekt ook?
1: Nee. Dat is het karakter Myers, gespeeld door Edmund Donovan. En hij ontdekt hem een boek, via een klein boekje waar zijn werk in staat. En ja, benadert hem met heel veel bewondering.
0: Ja, dit is een generatiekloof, dat je wel kan zeggen. Mensen die net afgestudeerd zijn en dan een oud genie. Hoe wordt die kloof naar voren gebracht in de film?
1: Ja, Ed is een beetje een geïsoleerd persoon. Heeft denk ik een beetje voeling met de jeugd en de echte wereld soms wat verloren. En die komt eigenlijk toch wel opnieuw tot inkeer en inzicht van hoe de wereld en poëzie opnieuw werkt, dankzij die jonge gasten eigenlijk.
0: Ja, de liefde opnieuw voor poëzie.
1: Ja, absoluut, absoluut. Die was hij volledig verloren en die kreeg hij terug.
0: Krijgen we dan ook gedichten van Ed te horen in de film?
1: In beperkte mate, slechts één keer, dat het een eigen stuk opnieuw brengt.
0: Oké. En kon je het raken? Kon het je raken, wil ik zeggen?
1: Ja, zeker omdat je merkt dan het karakter dat hij speelt, dat hij zegt dat hij lang en diep begraven had en dat doorheen de film toch weer oppervlakte vindt, ook bij hemzelf, ondanks de schaamte die hij ervoor heeft.
0: Oké. Je hebt van de film genoten? Zou je hem aanraden?
1: Ja, grote aanrader. Het is een film die makkelijk wegkijkt. Het is ook humoristisch. Het is ontroerend. Het is heel veel elementen, heel veel toffe elementen tot één leuk verhaal verwerkt.
0: Ja, en je hebt nog niet te veel gespoild. Je hebt mij in de coulissen al wat meer verteld. Ik kan hem ook. Allee, het klinkt super intrigerend. Heel leuk om naar te kijken, volgens mij. Ik ga nog kijken, dat kan nog op zaterdag 17 oktober om 3:30 in Kinepolis 8. Er zijn geen ondertitels.
1: Nee, klopt. Nee.
0: Dus en wat is het niveau van het Engels? Hoe goed moet je Engels zijn om ervan te kunnen blijven genieten?
1: Ik zou zeggen, gemiddeld naar goed.
0: Dus voilà, als jouw Engels gemiddeld naar goed is en je bent Willem Dafoe of gewoon je bent filmfan, kom dan zeker nog altijd zaterdag naar Filmfest. Maxime, heel erg bedankt. Ga je nog iets kijken vandaag?
1: Vandaag niet meer.
0: Morgen wel?
1: Ja, absoluut.
0: Naar wat gaat, waar gaat het naartoe morgen?
1: Ik heb nog geen idee. Dat zien we dan.
0: Oké, spannend. Heel hartelijk bedankt. Wij gaan nu luisteren naar Skinshape van Anina Stabo.

0: Ja, ik zei het al eerder in onze uitzending. Oorlog is een thema gedurende deze editie van Filmfest Gent. En daar draagt de volgende film die we gaan bespreken ook wel een beetje toe bij. How to Divorce During the War. En als we dan over die war spreken, als we over die oorlog spreken, dan hebben we het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dag Noor.
1: Hallo.
0: Je hebt die film gezien, hè?
1: Ja, klopt.
0: How to Divorce During the War. En voor die film moeten we naar, niet naar Oekraïne, niet naar Rusland, maar eigenlijk naar Litouwen. Klopt, hè?
1: Inderdaad. De film speelt zich af in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, in februari 2022. Dus het verhaal speelt zich daar af.
0: Ja, februari 2022, ja. Dat is de maand waar de oorlog ook gestart is, hè?
1: Inderdaad, ja. Inderdaad.
0: En wanneer precies, in welke situatie komen we terecht? We komen in een gezin terecht?
1: Klopt, we komen terecht bij een gezin, Vitas en Maricha. En zij beslissen eigenlijk om te gaan scheiden. En zij hebben een dochter, een jongere dochter. En op het moment dat zij scheiden, een dag daarna, breekt eigenlijk de oorlog uit. En valt Rusland Oekraïne binnen. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat er een enorme persoonlijke crisis ontstaat. Maar op hetzelfde moment zie je eigenlijk ook dat de wereld rondom hen ook volledig aan het veranderen is. En dat er zich een wereldcrisis afspeelt op de achtergrond eigenlijk.
0: Exact, de wereld, maar inderdaad ook Litouwen. Want Litouwen ligt heel dicht daar, is een buurland van Wit-Rusland, ligt gewoon in die regio. Hoe hard merk je dat in de film? Hoe hard wordt Litouwen daar getroffen?
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat iets is dat heel hard onderschat wordt, hoe hard dat Litouwen ook getroffen wordt. Er heerst vooral heel veel angst ook dat de oorlog bij hun zou uitbreken, aangezien het een land is dat heel dicht grenst bij de oorlog. Maar daarnaast zie je ook dat de hoofdpersonages hun best gaan doen om vrijwilligerswerk op te nemen, bij de voedselbank te gaan werken. Maar ook dat er heel wat discussies ontstaan. En dat contrast tussen die pro-Russische mensen en pro-Oekraïnse mensen heel groot wordt. Dat zorgt voor heel veel spanningen, maar ook op het werk. Russische merken waarmee dat ze samenwerken, dat dan zorgt voor spanningen enzovoort.
0: Ja, dus eigenlijk vanaf dag 1 van die oorlog tussen Oekraïne en Rusland is die oorlog superhard merkbaar in Litouwen en dus ook binnen dat gezin.
1: Inderdaad, vooral binnen dat gezin. Zij volgen het nieuws ook op elke dag. Die angst heerst er ook binnen dat gezin, maar op hetzelfde moment
0: scheiden ze ook.
1: Ja, scheiden ze ook en zijn ze ook bezig met die persoonlijke crisis eigenlijk. Ja,
0: en hoe zich dat verder evolueert, daarvoor moet je natuurlijk de film bekijken. Maar we hebben het over scheiden, we hebben het over een oorlog. En toch las ik denk op de website van Filmfest Gent, las ik ook dat het humoristisch was. Hoe heeft zich dat precies afgespeeld? Heb je effectief moeten lachen?
1: Ja, inderdaad. Er wordt wel gezegd dat het een humoristische film is. Ik vond het nu zelf geen heel grappige film. Ik heb nooit hardop moeten lachen. Maar ik heb bij heel veel scènes wel echt mogen glimlachen en moeten glimlachen naar het scherm. Omdat de regisseur ook kiest om heel veel scènes van op een bepaalde afstand te filmen. Hij gebruikt heel vaak longshots. Waardoor dat scènes die eigenlijk normaal wel melodramatisch zouden moeten overkomen, zoals bijvoorbeeld een scheiding, dat die eigenlijk heel nuchter overkomen en heel met een soort van grappige ondertoon eigenlijk.
0: Oké, je hebt de regisseur al aangehaald. Wie is hij of zij? Het is ook een geboren in Litouwen.
1: Klopt. Andrius Blazevicius is een regisseur.
0: Ik ben blij dat je de naam uitspreekt.
1: Ja, inderdaad. Is een regisseur uit Litouwen. Dus hij komt zelf van Litouwen. Ja. En ik vermoed dat het voor hem ook wel makkelijker maakte om de realiteit die er in Litouwen heerst, om die ook op beeld te brengen. En dat merk je wel in de film.
0: Studeer je zelf journalistiek?
1: Ja.
0: Is het dan, voel je meer, affiniteit is een beetje een raar woord, maar ben je dan net dat tikkeltje meer geïnteresseerd in die oorlog tussen Oekraïne en Rusland, wat zich daar allemaal afspeelt, de buurlanden?
1: Ja, enorm. Ik ben daar heel geïnteresseerd in. Ik ben daar ook enorm mee bezig. En ik denk vooral, de film toont ook echt hoe het is in andere landen, hoe dat die oorlog daar binnenkomt. En dat is iets dat wij in West-Europa helemaal niet voelen. En dat is wel heel interessant, zeker ook als journalist, om te gaan kijken naar andere landen en niet enkel vanuit ons perspectief.
0: En de impact daar inderdaad. Ja. Dus u zou de film aanraden?
1: Zeker, absoluut.
0: Goeie film?
1: Heel goede film. Zeker ook omdat wij niet beseffen, en ik misschien zelf ook niet besefte, hoe groot die impact is in landen als Litouwen, die eigenlijk vlakbij die oorloggrenzen.
0: Ja. Je hebt de regisseur ook kunnen interviewen. Hè? Ik stel voor dat we daarnaar luisteren. Dankjewel, Noor, om even uitleg te komen geven bij deze film.
1: Dank super, dankjewel.
2: Hello, today I am here with director of the movie How to Divorce During the War, Andrius Bletsivicius. Welcome to Ghent. Nice to meet you. In How to Divorce During the War, we follow a Lithuanian couple whose marriage is falling apart while Russia's invasion of Ukraine changes the world around them. You come from Lithuania yourself. How much of your own perspective as a Lithuanian filmmaker is reflected in this story?
3: The whole film is basically my perspective. Lithuania had this history of 50 years of occupation, so it's have a really sensitive, let's say, feelings towards Russia and this regime of Putin. You know, when the war started, it really affected the country, Lithuania, very much. Of course, we are not going for, we are not at war, but as it is shown in a film, it affected people very much. All those stories about like people having panic attacks or leaving the country. I don't know, people weren't able to function properly. I myself, like for 4 days, I wasn't able to get out of the bed because I was like so down. Until the war started, nobody thought that it will happen. So we had a hope that it won't happen.
2: And is everything we see in the film inspired by the reality in Lithuania? If so, can you describe that reality? How did the war actually change daily life in Vilnius in 2022?
3: Of course, we had many, many refugees which came from eastern part of Ukraine mostly. So there's a very also sensitive topic for maybe Lithuania. The thing is that most of them were speaking Russian because that part of Ukraine is mainly Russian speaking people are living there, and they came to Lithuania, so Vilnius especially, they were like flooded with Russian language, and we are quite sensitive towards that because it's like language of our country aggressor, and we were occupied. I mean, there was no like attention, but people weren't very happy about that Russian language, if to be honest. But like in general, I think that people were, first of all, like extremely supportive. My friends of mine, they were volunteering, you know, in a food bank, you know, giving clothes and just trying to help whatever. People took refugees to their homes. It's a real story. And like basically everything what you see in the film, most of it, it's something I went through, or my friends went through, or my family, or you know, I've read it somewhere. And also regarding pro-Russian side, again, yeah, those, you know, during the war, they became like much more louder.
2: And the title, How to Divorce During the War, brings together two very different things, an intimate personal crisis, a divorce, and a major historical event, the war. Why did you choose to bring these two worlds together?
3: With the help of this divorce subject, because it's again, what is, you know, as people are saying, that divorce is a way of a war also, war in a family. And I think it's a very nice metaphor to talk about, you know, this polarization of society and the words, again, like it's polarization of two countries in a way. With the help of that, I could like tackle subjects which were very interesting. The way how people like were using the war, this performative activism, and then the way the war impacts your life, and the way you need to self-reflect, basically. Like I don't know, Maria's character, she's you know, she goes through, I think, very important way like of self-realization, who she really is, because I think before that she didn't have a time to think about herself, you know. And with Vitas, you know, he basically uses the word to become relevant again, you know, to become important, cool guy in a way.
2: And Vitas and Marija are both flawed human beings. It's clear that they both want to be good people but often fail. Why did you want them to be so human and flawed?
3: Well, first of all, it's a general like belief I have that people are all people are flawed. And I think if, like, for example, I will dare to say that if there are audience, and there are people who, after watching the film, they start to hate those characters, they're judging them, you know. But I really think that I don't know actually a perfect human being, and I think that very often people just, they're lacking of self-reflection in a way.
2: Although How to Divorce During the War deals with serious subjects, such as war, political responsibility, and the breakdown of a marriage, the film also uses sort of dark humor. How did you find the balance between this humor and the suffering caused by the war?
3: I didn't need to somehow search it very specifically, because like from the very beginning I knew that it will be fun. The thing is that this humor, it's very human thing. Yesterday during Q&A I said that I think that tragedy and comedy comedy, they are very close to each other, and it's just you need one tiny word or tiny gesture and everything just can switch, you know, from tragedy it can go to comedy. And I mean, it wasn't the hard thing to balance humor and drama. It was hard not to make just a comedy.
2: And then lastly, the film premiered at Sundance and then traveled to Hong Kong, Ireland, and festivals across the whole world. Did you notice a difference in how audiences in different countries responded to the film, and what is being reacted to more strongly?
3: People are connecting to the story everywhere, and I think it's because of this polarization, and also the you know, those characters, the main characters of the film, they are, you know, they're dealing with things they can't change. And I think this helplessness, which we, many of us, feel towards what is happening in the world. I was also very happy and at the same time maybe a little bit surprised that in many countries people were surprised that Lithuania had this kind of a reaction towards the world.
2: Thank you for your time today, and thank you for making this great movie.
0: How to Divorce During a War, vanavond om 11:15 in Kinepolis.

0: Ja, stijlvolle plaat nog net voor 8 uur. We naderen het einde van de uitzending. En we kijken hier nog even. Ik heb nog het programma even voor mij. Wat staat er nog allemaal op het programma vanavond, Thomas?
1: We gaan Queen at Sea nog kunnen bekijken vanavond om 10:30 in de Kinepolis.
0: Ja. Een film over dementie, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. En voor de voetbalfans kunnen we naar de match in Studioscope om 22:45 over Argentinië-Engeland op het WK in 86 en de Falklandoorlog daaraan gekoppeld.
0: En een flitsende film zie ik ook nog staan.
1: Ja, de, zoals Maradona flitst de film ook.
0: Ja, Krakatao in Kinepolis om 8:30. Thomas, dankjewel om erbij te zijn. En morgen hebben we onze laatste uitzending op Filmfest Gent in Filmfest Café in de Grote Witte Tent naast Kinepolis tussen 18:00. En ik hoop dat u dan weer luistert.
1: Hopelijk ook.
0: Thomas, je bent er dan ook weer ergens...
1: Ik ga hier ergens rondlopen,
0: nog een film gaan kijken misschien.
1: Ik ga zaterdag nog naar No Good Men.
0: Dan wens ik je daar heel veel plezier bij.
1: Yes, jij ook met Casino Royale.
0: Ja, zeker. Goeie avond nog en tot morgen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
2: You're now locked into Nebula.

0: Goedenavond, dames en heren. U bent locked into Nebula FM, de radioshow voor interstellaire dubstep en drum and bass. U hebt hier mezelf, Angelaide, host Charlie T.
1: Yeah, buddy.
0: Sorry, ik laat u niet uitspreken. Host Phoenix.
2: Goedenavond, Angelaide.
1: Goedenavond, Angelaide.
0: En uiteraard onze guest, onze man of the hour, DJ Supremi in de studio.
3: Yo, broski.
1: Hey, Supremi, welkom hier in de studio.
0: Alright, het is al van de eerste aflevering geleden dat ik er was.
1: We hebben jou gemist, trouwens.
0: Ja, echt gemist.
1: Maar blij dat je er terug bent.
0: Ik heb de shows gezien, maar ik ben blij dat ik er eindelijk nog eens live terug bij ben. Ik zat vorige week in het prachtige Toulouse, de oorsprong van de Toulouse sound. Denk Monty, Visage, Trail. Ja, daar kennen jullie wel van, hè, mannen?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk dat we de Monty, Visages ook nog gezien hebben van de zomer op Liqui City.
2: Ja, jawel.
1: Maar ook nog, ja, ik denk zelfs in Ampère nog vorig jaar ook nog de Visages.
0: Ja. Die mannen die kunnen niet genoeg zien. Ja.
2: Die brengen ook een heel lekkere sound eigenlijk.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Dat is altijd nice. Zeer, hoe zal ik het zeggen? Kleurrijk of zoiets, maar toch rustig, maar toch zeer, karaktervol.
0: Zeer clean productie, gewoon echt magnifiek.
1: Ja, afgewerkt.
0: Ja. Maar vorige week hadden we op Nebula FM de show van Expensive Caviar. Dat was goed, hè?
1: Ja, heel tevreden. Tof om Michiel een keer terug te zien, een keer een babbelingsje te doen voor en na de show. Maar ook tijdens, uiteraard. Ja. Genoten van zijn set ook.
0: Ja, ik ook. Ja.
2: Sowieso, ik heb zelf live geluisterd en het was gewoon afgewoon. Klaar. Ja.
1: Een van onze grootste fans hier ook in de studio, onze host Phoenix.
0: Ja. Ja, het was veel soulful drum and bass, qua minimal. Ja, I like that.
1: Nee, we hebben er ook van genoten. Ja. We hebben ook staan dansen hier in de studio toen. Het was leuk.
0: Okay.
1: Maar we gaan dat straks ook doen. We gaan dat straks ook doen met Supremi.
0: Ja, absoluut. Ja. Dit weekend was er ook Liquid Flavors in de Giraf hier in Gent.
1: Yes, spot on.
0: Jullie waren daar gaan supporten allemaal. Ja,
1: ja, klopt. Ja.
0: En de Joffrey heeft er ook een spontane set gedraaid. Hoe was dat?
1: Klopt ook. Ik denk van ons, hey, Lucas, was er niet. Ja, Phoenix ook niet. Maar dan Joffrey, James en ik, we zijn naar daar gegaan om te gaan verbroederen en zo, te gaan supporten. Ja. Je kent dat wel. En toen we daartoe kwamen, vroeg ze daarvan, zeg, heeft er iemand nog een USB-stick mee om eventueel in het laat een keer even wat plaatjes op te leggen?
0: Ja, dat is de reden dat je altijd een USB-stick moet mee hebben als DJ.
1: Joffrey is dan direct op die kar gesprongen, uiteraard. Gunnen we hem dat heel graag, met veel plezier. Hoe meer kullen, hoe beter. Liefst geen flauwe kullen. Hè? Nee, in tegendeel.
2: Absoluut niet.
1: Ja. Meer kullen.
2: Ja. Maar ik heb gehoord tot in Brusselse dat kullen wel een paar plaatjes heeft gelegd in de Giraf.
1: Zeker en vast.
0: Ja, word travels quickly.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Oké, we hebben hier onze guest Supremi in de studio. Welkom.
3: Dank u.
0: Ja. Supremi, Jeroen is een Leuvense dubstep DJ. Hij is enorm getalenteerd in mijn ogen en ik heb ook het genoegen om hem een zeer goede vriend van mij te noemen. Ja, we kennen elkaar even.
3: Al een tijdje geleden. Ja,
0: het is van gemeenschappelijke vriendin van onze, Celine Sona eigenlijk.
3: Ook
0: en dan via Open Dex Events.
3: Ja, en daar heb ik me ook ooit eens voor ingeschreven. Engels was daar ook. En zo aan de babbel geraakt.
0: Ja. We zijn ook twee keer naar Outlook geweest samen. En voor de luisteraars die het niet weten, ik heb het niet over de mailclient, ik heb het over Outlook Festival. daar hebben wij onze liefde voor dubstep en drum and bass samen mogen vieren, delen.
1: Beleven, delen. Ja. En wat je nog allemaal doet op een festival, hè? Zoiets.
0: Je bent voornamelijk dubstep DJ.
3: Voornamelijk wel, ja. Ja. Dubstep is zo een beetje de
0: leidraad, de gouden leidraad.
3: Wel andere genres bekijken.
0: Oké. Hoe ben je dan begonnen als DJ?
3: Ja, ik ben altijd omgeven geweest door vrienden die veel met muziek bezig waren. Farflow bijvoorbeeld, zijn goede vrienden van mij.
0: Farflow, die maken goede muziek, die mannen.
3: Ja, dus Boomy. En ja, ik wou ook altijd beginnen draaien, wist niet goed wat. En dan is het naar een avond geweest van Mala in Ampère. Ja,
0: en meteen verkocht. Dat snap ik. Ja. Die muziek die is echt voor een soundsystem gemaakt. En eens je dat echt op een soundsystem beleeft, verandert dat heel het plaatje, vind ik eerlijk gezegd. Ja,
3: ja, de sound is heel belangrijk, zeker bij die diepe bassen van de...
0: Jawel, exact, exact. Oké, en welke andere genres draait je dan nog zo?
3: Dub, grime, alles dat zo een beetje daar aanhangt van de UK bass.
0: Ja, een beetje waar de Outlook ook staat.
3: Ik ben ook
0: sound.
3: Wel Into Jungle, dat is een ander BPM, dus dat komt er minder bij kijken, maar dat vind ik ook zeker leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus ook van vele markten thuis, precies dan.
3: Ja, toch wel. Toch wel.
0: Ja.
1: Nice.
0: Een manusje van alles.
1: Een jack of all trades, een master of some. Zo zeg je dat dan.
2: Engeleid in Leuven hadden toch heel wat toffe feestjes en heel fijne collectieven toch in de drum en bass.
0: Ja. Je hebt niet enkel dubstep daar. Je hebt ook What You Want About. Van de teaser.
1: Teaser, ja. En Speedwagon. Die andere twee mannen, ik moet er ook even denken.
3: Mota, is die er nog bij? Ik weet dat ik ooit er naartoe geweest ben dat Mota zo aan de kassa zat. Ik dacht, wat? Ik had er op een rampage gezien.
2: Mota aan de kassa, dat zou goud waard zijn. Dus...
1: Met What You On About.
3: Met What You On About. In
2: alles kan sowieso. Kan,
3: dat is jaren geleden.
0: Ja. En er is ook een dubstep scene in Leuven?
3: Ja, toch wel. Ik heb bijvoorbeeld Colette en DJ Hayes. Op 30 oktober is er een feestje van Ondergrond in samenwerking met het label waar de naam mij nu van ontgaat. Van Blanco zijn label.
1: Blanco Abyssal.
3: Abyssal, inderdaad. Ik wist dat op dit moment mij ging ontschieten. Dus ja, dat is wel zalig. Ook een soundsystem erbij. Dus,
1: Dat hoort bij artiest zijn. Af en toe dingen vergeten. Dat hoort er echt gewoon bij. Dus welke artiest heeft dat niet? Hè? Steek uw hand in de lucht als dat nooit voorvalt.
0: Nooit. You tricked me there. In Leuven heb je ook Overlap Open Air gehad deze zomer, waar jij ook op hebt gedraaid. Hoe was dat dan?
3: Dat was heel leuk. Ik heb daar het festival geopend. Een heel rustige dubstep set. Heel veel, denk diep met die chille muziek voor op het soundsystem.
0: Ja, ook wel altijd leuk om op een open-air event te draaien. Dat is wel een keer iets anders dan zo'n clubsfeer.
3: Ja, zo'n unieke setting. Dat is in de tuin van de villa van het jeugdhuis.
0: Ik ben er ook een keer geweest en had ik je er ook nog een keer zien draaien. Dat was toch wel iets anders. Je moet allemaal vaker naar Leuven trekken om te genieten van dubstep en andere genres.
3: Zeker.
0: Bon, je zit ook veel actief op Black Teeth Radio. Je hebt mij ook meermaals uitgenodigd, we hebben daar samen gedraaid.
3: Black Teeth Radio, een aantal jaar geleden al heeft Jill mij ooit gestuurd van uw sound past bij ons, kom eens draaien op de radio. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik uit mijn slaapkamer gekomen ben om te gaan draaien.
0: Amai, oké.
2: Goedemorgen.
0: Jill is echt een goede gast eigenlijk. Hè?
3: Echt wel.
1: Shout-out naar Jill.
0: Maar het is wel verdiend, hè, want uw talent zou... Het verdient om opgemerkt te worden, ik zal het zo zeggen. Dus je draait ook veel als Supreme. Produceert jij ook?
3: Zo ben ik eigenlijk met muziek begonnen. Zo in Tunief een beetje hip-hop beats proberen te maken. En dan sinds die nacht met Mala echt beginnen draaien. Ja. En dan is dat echt een passie geworden. En is producer op de achtergrond. Eigenlijk helemaal verdwenen.
0: Ja. Ja, maar meestal is het omgekeerd. Veel beginnen als DJ, omdat dat wat toegankelijker is of zo. Maar, en dan gaan die over naar producer. Maar het is wel interessant dat je...
3: Je moet het vooral graag doen. Ik merkte dat ik meer energie haalde uit het draaien dan uit het produceren. Zeker omdat ik niet geen muziekschool of... Ik heb zo'n mensen die toch een instrument kunnen spelen en snel weer weg.
1: Wat bagage inderdaad als muzikant. Of wat de basiskennis hebben van notenleer en melodieën. Dat is wel echt handig om te produceren. Ja. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is bij produceren, is denk ik vooral uw DAW kennen. En hoe dat jij je ideeën kunt vertalen via de juiste plugins of via de juiste shit eigenlijk.
0: Ja.
1: Om dan te creëren wat je in je hoofd hebt. Dat vind ik het moeilijkste eigenlijk.
0: Ja. Het belangrijkste is gewoon je creativiteit laten vloeien. En ik heb een track gehoord van u zelfs een keer. Dat was een een Last of Us remix. Ik ken ze met die tang, tang,
3: ja, de soundtrack van die video.
1: Hoe juist?
0: Ik ga het niet herhalen. If you know, you know.
1: Ik had het bijna teruggetrikt.
0: En dat was... Ik vond dat een goede tune. Dat was creatief, dat was schoon. Ik ga je veel complimentjes blijven geven deze avond, als het niet duidelijk is. Maar ja, bon.
3: Zelfs dat je dat blozen niet kunt zien.
0: Het wordt allemaal gerecord, dus geen zorgen. We gaan het allemaal kunnen zien achteraf.
1: Dat is de reden waarom we radio maken en geen televisieshow of zo. maar kom nog later. Later. Ja.
0: Oké. Okay. Welke DJ's inspireren nu zo wat?
3: Een malen heb ik al genoemd. Ja. Qua sound, in die dubstep sound. Maar qua echt DJ is Nefati wel echt
0: mijn favoriete DJ. Dat is echt de wizard achter de decks. Op Outlook ook gezien. En ik was daar constant mindblown. Er valt echt veel te leren uit die man. Dat toont echt hoe ver het DJ kan gaan. Hè.
3: Ja, dat is echt...
2: Totally out of space, denk ik.
3: Ja, inderdaad. Dat is echt cool wat hij allemaal kan blenden van verschillende genres.
0: Ja.
3: En hoeveel decks hij kan gebruiken en toch dansbaar houden zonder dat het zot wordt. Allee, echt. Mm-hmm. Goeie DJ.
0: Oké, dan is het tijd om te duiken in de guestmix. Wat gaat je dan draaien voornamelijk vanavond? Ik denk dat ik het antwoord weet.
3: Ja, vooral dubstep en alles wat het daar zo'n beetje aanhangt. Sommige puristen zullen het niet dubstep vinden, afhankelijk van
0: de tunes die ze zullen zien. Voilà. Veel plezier zou ik zeggen.
1: Nice. En de dubstep, hoe zou jij het zelf categoriseren dan, jouw dubstep?
3: Ik probeer toch meer naar die diepere bassound terug te gaan. Ik heb zo de tear-out dubstep, vind ik ook altijd leuk, zo'n goede cookie set, zoals onlangs een
1: goede cookie. Zo, gelijk.
3: Ja, gelijk je nu hoort, inderdaad. Toevallig. Niks aan babbelen. Inderdaad, maar ook die diepere sound wil ik mij iets meer in thuis of zo. Dus,
1: Oké, nice. Ja, we zijn benieuwd.
2: En als je zelf draait, bereid je het graag iets voor of doe het gewoon out of the... Puur op het gevoel, ik neem een stick mee, losse pols en ik ga ervoor.
3: Ik ben wel iemand die graag voorbereid is. Zoals nu heb ik ook wel iets meer voorbereiding gedaan, maar ik probeer mij ook gewoon voor te bereiden zonder van alles van A tot Z moeten voor te bereiden. Dat is niet wat ik bedoel. Ja. Dus nummers die samen gaan, weten van dit exact. Werkt.
1: Nog een beetje ingeving op het moment, die ruimte daarvoor vrij laten eigenlijk, als ik het goed begrijp.
3: Ja, en daar is Black Teeth Radio ook goed voor, elke maand een set opnemen. Dan denk je van ik neem een playlist met alle tunes die ik ooit eens wil draaien op Black Teeth en ik ga van begin tot einde, ik weet niet waar ik ga eindigen. En zo leert je dat ook meer en meer te doen. Dus. Ja,
2: exact.
1: Ja. Nice. Wel, dan is het bijna helemaal aan hem, inderdaad.
2: Hij heeft er gewoon zin in. Ik voel het.
3: Heel veel zin in.
1: Het spat er vanaf. Goed. Supreme, ik zou zeggen, zet u inderdaad al klaar. Het ziet er al redelijk goed uit. Maar beste luisteraars en hosts, iedereen hier in de studio, we hebben nog een heel belangrijke mededeling, want volgend weekend is het voor ons een speciaal weekend, dus niet nu zaterdag, maar de zaterdag nadien, 24 oktober, hebben we ons netwerkevent in Brussel, in Continental. We doen ook niet alleen met Nebula, we doen dat ook samen met Drum & Beer, a.k.a. de Sellerman, een van de drijvende krachten erachter. De man, de myth, de legend. Voilà. Dus iedereen die wilt komen, netwerken en nadien ook nog komen feesten, het is in Continental te doen, volgende week zaterdag. Voilà, Supreme, nu is het helemaal aan u. Zeg je daar gereed voor?
3: Ja.
1: Eten gereed. Dames, hier is Supreme. Let's go. En heren ook.

0: Wauw. Goddamn. Ik wou niet schelden, hè, op deze radioshow, maar ik vind dat deze set dat wel verdiende. Ja, wat een set. Ja.
1: Big up.
0: Ja, ja. Echt heel, altijd blij om dubstep te horen. En de tunes waarvan jij zei dat het niet duidelijk was welk genre. Ja, dat was ook sick. Experimenteel. I love it. Oké. Okay. Wat vond je er zelf van, Supreme?
2: Ik ben er heel tevreden mee. Het was leuk. Ik dacht op het einde misschien toch nog een jungle tune erin.
0: Ja, wel, ja, ja. Heel smooth overgang naar jungle. Ja, al blij om dat te horen.
3: Okay. Ja, inderdaad. Was wel een verrassing. Had ik nog niet verwacht eigenlijk, de jungle op het einde.
2: Ja, het is hier een drum en bass en dubstep show, heb ik mij laten vertellen.
0: Dus en jungle show ook, ja. De occasionele jungle is ook zeker
3: geapprecieerd. Mag niet ontbreken, inderdaad.
0: Nee, is zeker welkom. Oké. Ja, nu dat jouw show erop zit, wat kunnen we nog verwachten van Supreme?
2: Ja, elke maand een show Black Teeth Radio. En ja, veel plezier en hebben en zien wat er nog op mij afkomt.
0: Ja, dus, Make sure to lock into that. Alright, oké. Okay.
3: Nice.
0: Nu even de tijd nemen om alvast vooruit te blikken naar dit weekend en volgende week. Volgende radioshow, volgende week, hebben we Kaz gehost door Cullen.
3: Yes, en de rest. Klopt. Ook benieuwd wat dat gaat geven met Kaz. We gaan ook vooral wat drum en bass krijgen, denk ik, vermoed ik.
0: Ja, denk het wel. Ja,
1: zoals, ongetwijfeld.
3: Goede drum en bass, ja, dat kan niet anders. En er is eigenlijk wel voor de rest nog heel veel te doen dan, in afwachting dan tot onze volgende radioshow volgende week. Dit weekend zijn er nog een paar evenementen. Veel drum en bass, maar ook nog dubstep, als ik me niet vergis. Kan dat?
0: Ja, zeker. Het is morgen de laatste Mala Invites in de Ampère. Een van de laatste raves in de Ampère in het algemeen, maar ook de laatste Mala Invites.
3: In Antwerpen. Ja, de laatste dubstep.
0: Allen daarheen.
3: Oké, nice. En dan hebben we ook nog, morgen. Nee, zaterdag. Morgen Carnivores.
1: In de...
3: Even donderdag, we zijn donderdag. Klopt.
1: In de Vertigo was er nog iets.
3: Er is van alles te doen. Ook in Antwerpen, drum en bass, Carnivores Wine Cellar Rave. Ja,
0: big shout out naar Carnivore, de man achter High Rollers.
3: Yes. We hebben ook nog, de dag nadien, ook nog heel belangrijk hier in Gent. Nee, Gedust.
0: Een hartje Gent.
3: Snakes. Ja. Met veel jungle op,
0: old
3: op het
0: old drum bass en jungle in de Kinky Star.
3: Ja, of de Gent. Stinky Car, zoals ze ook wel een keer zeggen.
0: Dat mag ook. Dat mag ook
1: hou het maar op Kinky.
3: Voilà, Kinky.
0: Dezelfde dag hebben we ook
3: dat
0: meer...
3: Dat is voor jou, Phoenix.
0: Meer richting de kust.
1: That's it.
0: meer richting de kust hebben we dan ook nog de tweede editie van Time Warp in Brugge. Dat is drum bass van 2005. Tot en met 2015. En nog meer richting de kust in Blankenberg hebben we ook nog Deltix, een gratis rave in de Guilty Nightclub.
3: In Brugge en Blankenberg. Voilà. We doen ons best. We doen ons best. Goed, er is eigenlijk immens veel te doen qua dubstep en drum en bass. En ik denk dat er ook nog dit weekend nog veel te doen is in een techno-scene. Maar daar gaat Face4 misschien nog wel iets meer over vermelden of zo via hun socials. Dus check hun out. Zij komen hier na ons. En voilà, dan zijn we zo stilletjes aan bijna aan het laatste van onze radioshow. We gaan jullie juist nog een fijne avond wensen en tot volgende week.
0: Perfect.
3: Arrivederci. Ciao, ciao.
0: We're out.
3: Bye-bye. Now locked into Nebula, Nebula, Nebula.
4: Dit is Urgent FM.
5: 10 uur.
4: Urgent FM.

Microphone check, check, microphone check. Dit is Phase 4, donderdagavond. Hier zijn we dan weer. Met een klein technisch probleempje. Eerst het slechte nieuws. De webcam werkt niet. Dus enkel audio. Audio forces on. Let your ears adapt to this. Let your ears get these feelings of Alien FM. Shit. Ik zit even vast in mijn woorden. Ik zit even vast zoals de webcam. Next up. Gast van de show. Al een paar keer terug geweest. En nu is hij terug. Het is nat. Amai, echt. Het gaat slecht als een webcam. Dit is Phase 4 till midnight. Amai.

synchronicity. So what if I like the big tree?